zeggen, dat was voor jou. Dat is onder andere George Wimmer. Voivode. Abdullahu. Shekrova. Sol çizgide Alexander Pras. Baskısını, presini gösterdi o bölgede.